0: Eurogids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapeldolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirski. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 22:30 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 23:00 vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 23:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ben vast.
2: Zon, wind, sneeuw of regen.
3: Met Johan de Graaf op je radio.
2: Kun je er
3: altijd
2: tegen.
4: Daar straks,

0: de luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80. Mooie plaat om mee te beginnen. De Supremes met Baby Love. De Gouden Oude Show met de muziekjes van toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd daar maar bij. Verderop in het programma aandacht voor een oude lieveling, een sureshot, een trein te schrijven, een alarmschijf, een hit maken. We moeten nog even kijken wat het gaat worden. Maar dat komt zeker vast en goed. Ik heb alles weer klaarstaan, heerlijke singeltjes, mooie LP's heb ik klaar liggen hier in de studio. En we gaan ze allemaal wat draaien, dames en heren. Tenminste, dat hoop ik, maar meestal is dat weer veel te veel. Dus dan kom ik er weer niet naartoe. Maar maakt niet uit. Dan blijft dat gewoon liggen voor de volgende uitzending. Baby Love van de Supremes was de eerste grammofoonplaat. En als iedereen er klaar voor is, dan gaan we beginnen in de show.
1: 1967.
0: En dat is een mooie 1967. Hier is Andy Williams.

was toen de tijd de herkenningstune van het programma Kletskop op de woensdagochtend bij Radio Veronica met Annette van Tricht. And the music to What the Girls Buy van Andy Williams. Oh, dit is een mooie, The Flirtations.

daar is toch niks mis mee in deze geweldige single. Of niet soms. In deze van de Flirtations. Met Nothing, Nothing But a Heartache. De gouden oude show met kriskras door elkaar heen. De mooiste muziek is er van toen. We gaan naar 1978. Ik heb hem laatst kwam ik hem tegen in een kringloopwinkel. Zo'n singeltje heb ik gekocht gelijk voor 70 cent voor in de jukebox hier in het grote gouden oude complex. Altijd leuk natuurlijk. Hier is de

0: was er een keer uit het jaar 1978. Een mooie plaat van de Commodores met de Brick House.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je
2: de nostalgische hits van toen
1: op de radio van nu.
3: Hey, ken je deze nog?
4: 1968.

1968 was dat van de Honeybus met I Can't Let Maggie Go. Is echt zo'n lekkere zomerse plaat of niet, dames en heren, hier in die gouden oude show. En als je hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. En dit is er eentje van Shake.

geweldige single of niet soms deze van Paul McCartney. Samen met The Wings met Deliver Your Children. Tijd voor een alarmschijf van Radio Veronica. 19 september 1970, de alarmschijf.

was de alarmschijf op 19 september van het jaar 1970. De alarmschijf bij Radio Veronica toen de tijd. Met de Les Humphrey Singers. Met To My Father's House. Heerlijke muziek zo in het eerste gedeelte van het programma. Met George Baker selectie.

De formatie met de vele hits of niet soms deze. Van de George Baker Selection. Met Sing a Song of Love. Hier is Mick samen met de heer Katie. Of dame Katie. Mick en Katie Kusuja. Nou, ik moet het wel goed zeggen. De heer Mick en mevrouw Katie. Oftewel Freedom.

Je kan zeggen wat je wil, maar wat een dikke hit was dat toen de tijd in de jaren 70 van Imca Marina. Van Vino Vino, hè, dat was die andere grote hit. Maar dit was de allergrootste volgens mij, de Viva. De Viva España. De muziek is kriskras door elkaar heen. Hè. Dat is het motto van het programma De Gouden Oude Show. De mensen van Fantasy. Best of My Love, weten we dat nog met, samen met toen de tijd met die Emotion, maar dit was ook een goede, dit is een goede, zing eens al.

0: vind het nog steeds een hele mooie, moet ik zeggen. Deze van Neuris, Wind and Fire. Doen we de luidsprekers altijd iets harder. Dit was natuurlijk Sing a Song.
1: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier. Hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show. 1972.

Dat was inderdaad het jingeltje wat erbij hoorde van de LBS, de Dream Express. Oftewel Lucas, Bianca en Stella. Hier zijn ze nog een keertje in de show. Dik hit toen de tijd bij de zeezenders Miami Go en Delmare. En Caroline, LBS, LBS.

Dat is toch heerlijk om deze platen te kunnen draaien in het programma of niet soms. En iedereen herkent hem. Maar je hoort hem niet zo vaak meer, moet ik zeggen. Daar is natuurlijk die gouden oude show voor. Om dat lekker voort te laten leven met die heerlijke plaatjes van toen. Het is ook zo mooi. Hier zijn de Hollies.

0: Het loopt weer een beetje tegen het einde van de eerste gedeelte van De Joden. Was er een van de Hollies met Carrie Anne.
1: 1967.
0: De mensen van Staying Alive, hè, dat was ook zo'n groot hit. Dit is ook een mooie, de Bee Gees.

een korte, maar wel een hele mooie, of niet soms, van de Bee Gees met de Massachusetts. Dit is de laatste, de eerste gedeelte. Op de Franse tour met Dave, met Danse en Maintenant.

van de laatste in het eerste gedeelte. Wel een mooie plaat, of niet? Soms deze van Dave met Don't Say a Mental. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Met de Four Tops en Standing in the Shadows of Love. Hier zijn de Dixie Cups.

gouden oude hits uit het jaar 1964. Wat een tijd geleden alweer. The Chapel of Love. Dat was een opname van de Dixie Taps. Heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dat is het motto van de gouden oude show. Zonder een bepaald thema of een motto. Hè. Dat is het leukste van allemaal. Hier is Nick McKenzie.

0: heerlijk muziekje met de saxofoon erbij. Met One is One van Nick McKenzie.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Inderdaad, de Schlagerparade hier in die gouden oude show uit Studio 2. Met Freddy Breck kennen we deze nog uit de jaren 70 met Überall auf der Welt.

0: toch geweldig, die Duitse muziek die we gewoon laten horen in de Gouden Oude Show. Leuke plaat of niet soms? Ah, Freddy Breck van de Rote Rozen, weet u wie nog? Die was die andere knaller uit 1973, Überall lag der Welt. Dat was er eentje van de Freddy Breck.
1: De Evergreens, de hits die iedereen meezingt.
2: Johan de Graaf in de Gouden Oude Show.

wat onbekende nummer, of niet? Zoals deze van ABBA met Nina de Pretty Belinda. Wat leuk toch, of niet? Soms, ja. Zo af en toe hoor je van die gouden oude leuke hits. Dit is ook zo'n mooie. Hier is de Wietse.

uitstekende single of niet, soms deze van Wietse met Where Have You Been. De Gouden Oude Show, tweede gedeelte. Het hele leuke van Don kwam ik ook tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, dat is toch een hele leuke plaat of niet, soms. Step

mooie van Don met Tony Orlando. Tie Yellow Ribbon Round. Dit was die andere. I'm stepping out, I'm gonna boogie tonight. Tijd voor de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Mi Amigo.

0: Charles Lieveling.
1: Het was een lieveling op Miami Go International, 26 februari van het jaar 1977. Ik heb het over Long Tour Unie en de Shakers met Ballerina.

0: lieveling toen de tijd op meer Migo Internationaal met Longtour in de Shakers met Ballerina.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

de ene hit nog groter dan de andere. Wat een geweldige plaat deze, niet soms. Het mooie van de Cats hier in die gouden oude show. At Times Were When. Even wat kerkmuziek erbij. Dat is de herkenbare muziekje van Egbert Douwe, oftewel Rob Oud van Veronica. Met die geweldige hit uit de jaren 60 met Kom uit de bedstee, mijn liefste.

0: erg leuk om deze nog eens te beluisteren in de show, of niet? Deze van Egbert Douwe. Met Kom, kom uit de bedstee, mijn liefste.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

Dat is het leuk of niet, zoals deze van Leo Unger met Run to the Sunshine. 1974, dames en heren, deze plaat. Knol toch even lekker in die gouden oude show. Hier is Wally Tars met It Ain't No Use.

0: grootste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: 1974. 1974.

toch een hele mooie of niet zo meteen van de Belgische formatie Octopus met I'm so in love with you. Wereldberoemd gemaakt inderdaad, toen de tijd door Radio Miamico Internationaal, de formatie Octopus. Ook wereldberoemd van de station call van Radio Caroline. Hier zijn de Fortunes.

Dat blijft toch mooie tijdloze muziek, waar of niet? Deze van de Four Tunes. The Seasons in the Sun, Rainy Days Come Feeling Again was ook zo'n leuke plaat natuurlijk. Ja, die mooiste was uit 1964. Maar ja, ik ben niet geheel onpartijdig in dat soort dingen natuurlijk. Ik ben een enorme fan van de zeezenders van toen, was dat toch wel de mooiste van de Four Tunes. We draaien ook andere gezellige muziekjes, zoals deze uit 1966.

het nog leuk of niet om zo tegen het einde van de show met Ferrari met Sweet Sweet Love. Terug weer naar de jaren 60. Kennen we deze nog? Hier is Mary Hopkin.

is dat een stille hint om er vandoor te gaan? Nee, nog niet. We hebben nog twee plaatjes te gaan in de show. Is er eentje van Mary Hopkin met Goodbye. Kennen we deze nog uit 1976? De Sullen Brothers en Quiver.

Dat was een hele leuke. Dat was alweer de laatste in de show. Eentje van Jack Jersey en me en Bobby McGee. Zit u weer op de Gouden Oude Show voor deze keer. Ik zeg dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: muziek uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Goedemorgen allemaal luisteraars, welkom. Het is 9 uur geweest. Het is, u luistert afgestemd op de Gouden Oude Zender, Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op de zaterdagochtend, zo tussen 9 en 10 uur, gaan we weer lekker doordraaien met heel veel muziek uit het grijze verleden. En we zitten vandaag alweer in augustus, hè. 1 augustus. Voor je het weet is straks de zomer weer voorbij. Maar we hebben de afgelopen week toch wel weer een mooi zomersweekje achter de rug, hè. Jawel, temperaturen van plus 30 graden. En als je dan op vakantie bent, dan is het wel lekker natuurlijk. Zo voor je caravan of zo rondom het zwembad. Nou, en dat allemaal aangevuld met lekkere muziek vanaf onze kant. Radio Emmeloord te ontvangen in het noordwesten van Friesland via de goede oude middengolf AM747. Rondom de Noordoostpolder via DAB+ en wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie kijk op onze website. En dat is dan wel www.radioemmeloord.nl. Nou, ik heb een heleboel lekkere muziek voor jullie klaar liggen. Iets leuks van Gary Rafferty is misschien ook wel even lekker om nu in te gaan starten.
0: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.

Rafferty heeft een uiterst succesvolle solo-periode gehad. Baker Street was natuurlijk een hele grote van hem. Hij zat vroeger ook in de groep Steelers Wheel. En die hadden in de jaren 70 ook een aantal leuke nummers. Onder andere Stuck in the Middle with You. Die kunnen we binnenkort ook nog wel eens een keer weer draaien hier op Radio Emmeloord. Maar dit mocht er trouwens ook zijn. Het prachtige City Tour.

0: met die bijzondere zware stem. Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Is ook nog eens een keer door Willem Duin op de plaat gezet. In het Nederlands, Mijn Allesie. Lekker plaatjes draaien, vrienden, op Radio Emmeloord. Elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur. Lekker wakker worden met ondergetekende Peter Nijdam. En met dit soort zomerse temperaturen, dan draai je automatisch ook zomerse plaatjes. Wat dacht u van deze? Pino de Angio en Michael Idea.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

geleden. Balla, balla, balla, balla. Pino Daniel. Maar Quell Idea. Een van de eerste rapplaten in het Italiaans. De Westerman leeft inmiddels ook al niet meer. Wat zal het geweest zijn? Ik denk om erbij de 1980, 1981 zo om erbij. Zo heb ik mijn blote hoofd dan, hè. Hey vrienden, ik vond in de grote platencollectie al hier aanwezig in de studio nog iets leuks van Tol Hansen. Het album Moet Niet Zeuren. En onder andere op dat album stond uiteraard Big City en Achter de Rhododendron. Ik wil daar nog eens even een andere track van gaan draaien. En dan wel Vogellijn. Omdat het zomer is, vrienden.

deze plaat van het begin tot het einde helemaal meezingen. Muziek onder andere van Kloes van Mechelen. En die kennen we ook nog wel van de programma's van Wim T. Schippers. Jan Vos, Jantje Vos. En als hij speelt, dan gingen alle remmen los. Hij deed onder andere ook de muziek voor dit album Je Moet Niet Zeuren van Tol Hansen. Big City was destijds een hele grote. En natuurlijk ook Achter de Rhododendron. En voor de rest staan er een boel leuke nummers op. We gaan nog eens even lekker 40 jaar terug in de tijd, vrienden.

gedateerd op 2 augustus van het jaar 1986. Waar wij momenteel even de muziek aan draaien uit die Nederlandse top 40. De Two-Man Sound en de disco samba. En dit stond er destijds ook in, vrienden. Iets leuks van UB40. In de derde week op nummer 11. Our Own Song. Sing Our Own

0: prachtig uit de tijd dat UB40 grote successen boekte. Dit was er eentje van. We sing our own song. En dan kan je trouwens vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Verleden week nog Wham met The Edge of Heaven op nummer 1, maar die is gezakt naar de derde plek. Maar ik wil nog even een andere leuke plaat draaien uit diezelfde lijst. Iets leuks van Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: AM 747. Your

0: Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. Het zou je maar gezegd worden. Is dat een compliment? Ja, daar gaan we dan wel vanuit, hè. Ik heb het al gezegd, we hebben een nieuwe nummer 1 in de vierde week doorgestegen van 3 naar nummer 1. MC Mike G en DJ Sven met de zogenaamde Holiday Rap. Een covertje van Madonna's Holiday. En die gaan we nu draaien.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 80.
3: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

dat maar net. Het is de hoogste tijd om even een lekker zomersplaatje te draaien. Even zo'n plaat waar je lekker op kunt meebrullen. Iets leuks van André Hazes. En die heeft ook de zomer in zijn hoofd.

Kiss and Say Goodbye, de Manhattans. Een lekkere schuifelplaat die maar liefst in de tweede week al doorgestegen is van nummer 16 naar nummer 4 in de Nederlandse top 40 van precies 40 jaar geleden alweer, vrienden. 1976, dat was het dan wel. En dit stond er destijds ook in. De groep Full House en Standing on the Inside. Precies 50 jaar geleden in de Nederlandse top 40.

0: groep Full House, de zogenaamde gelegenheidsformatie. Standing on the Inside, hiermee scoorden ze destijds een toch wel een leuke hit. Op nummer 2 trouwens, 50 jaar geleden, Peter Frampton en Show Me The Way. En op nummer 1, Jesse Green, Nice and Slow, in de vijfde week doorgestegen van 2 naar nummer 1. En die plaats wil ik je nog eens even laten horen.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: De beste, de nummer 1 hit van deze week.

Nice and Slow. De best verkochte plaat, precies een halve eeuw geleden. Ja, 31 juli van het jaar 1976. Week 31 alweer. Dus we zitten dan alweer over de helft van het jaar, vrienden. Goed, ik ga mijn laatste plaatje instarten, want het loopt alweer aan richting 10 uur. Zometeen aan de andere kant uiteraard hier op Radio Emmeloord. Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. En ik kan je vertellen dat ik er morgenmiddag weer ben tussen 1 en 2 uur. En dan uitsluitend met vinylplaatjes. Tot slot deze plaat. Vrijgezend werkje, maar wel een hele mooie. Sam Fender met Olivia Dean en Rain In Me.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Leuk, leuk, leuk. Freddy Belinda. Goedemorgen, dames en heren. Daar ben ik weer. Scherp op de terp. Op Radio Emmeloord. 747. En de DB Plus. De eerste plaat was van Chris Andrews. En dat ging over mooie Belinda. Nou, ik zou ze ook wel even willen kijken, die mooie Belinda. Oké, okay, Peter, die bedankt. Peter zit nu weer aan de koffie. Ik heb de koffie er net op. En ik ga hier lekker even twee uurtjes radio maken. Hier op Radio Emmeloord met het programma Scherp op het Erp. We gaan Brian Adams even draaien. En, want dat is een 90 classic. En komt uit 1991. En Can't Stop This Thing We Started. Nou, ik zeg een goedemorgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is... AM 747.

Face to face. We got a fancy car. 85. En dan houdt hij op. Ja, ik wist dat dat een staand eind had. Pete Townshend natuurlijk. Is Pete Townshend ook heel bekend bij The Who. Song and Sing Rider natuurlijk. Hij heeft ook een solo project gedaan. Net zoals deze. En zijn dochter speelde er ook nog mee. Die zag hem face-to-face. Maar een klein stukje natuurlijk. We hebben weer even een stukje Rolling Stones. Ja, Four Asian Tongues heb ik hier weer in de hand. En wat gaan we draaien? We gaan draaien Side Effects. Het blijft mooi. Ik blijf jullie er helemaal

0: Stones. Een nieuwe cd. Geweldige cd, vind ik dat. Hij staat ook overal bijna op nummer 1. Hè? Ja, dat hoorde ik ook op de radio. Ja, hoor ik wel eens naar een andere zender. Hè? Ja. Niet alleen naar Radio Emmeloord. Dan krijg je soms weer inspiratie. En de volgende plaats ook weer inspiratie. Is een vergeten Nederpop plaat. Is van Lisbeth List en Veel Te Vaak.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloord, op de Middengolf, AM 747.

Buffen. En kijk, staat er ook een jaartal bij? Nee, nee, nee. Het is een Motown liedje. Ja, ik heb vorige week heb ik weer wat singles gekocht. Een stuk of 170. En ja, ik zat er wat uit te zoeken. En wat kwam ik voorbij? De tune van Radio Noordzee. The Man of Action. The Last Reed Orchestra. Ja, heb ik nou op een single. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk. Ja, geweldig vind ik dat. Ja, ik ben er een beetje te uitzoeken. Maar jullie krijgen tegen. Ja, ik heb hier ook weer een singeltje. En die gaan we zo momenteen ook even draaien. En dat is Night in the Hot Summer Nights staat erop. Hij kraakt wel een beetje. Maar dat is de romantiek van een single of een LP. En vooral als ze heel oud zijn, hè. Ik moet nog even uitzoeken hoe oud deze is.

0: maar naar uit. Ik heb even in mijn Bijbel gekeken. Ja, de hitdossier die, ligt hier lekker onder. En ik heb gezien dat 1979 is dit een hitje geweest. Op de radio natuurlijk. Het is de hoogste tijd voor drie op rij en een cookie erbij. En wat gaan we draaien? The Cars and My Best Friend, The Girl. En wat meer? The Trucks, With a Girl Like You. En dan Bonnie Raitt. En het heet Nobody's Girl.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

San Francisco. Scott McKenzie natuurlijk. Een evergreen die je mee kan zingen. Nou, misschien de volgende plaat ook wel hoor. Ik zal even kijken wat heb ik klaarstaan. Oh, Season in the Sun van Terry Jacks uit 1973. Er zat er ook tussen. Lekker.

Ja, hij kraakt een beetje, maar ja, dat is de charme natuurlijk ook van singeltjes en LP's. Ja, daar heb ik hier ook nog een paar LP's heb ik gekocht. En oké. Ja, daar hadden ze ook weer wat in de aanbieding. En die LP's van tegenwoordig, die zijn allemaal gekleurd. Ja, gelen en groenen en paarsen en roden. Ja, alle kleuren van een regenboog natuurlijk. Ja. We gaan onze vriend Chris Rea even draaien met Hello Friend. Hij is nou niet meer op beats, hè? Hij is helaas, vorig jaar is hij overleden.

Iglesias, wie kent hem niet? Ja, die man heeft ook een wereldhitjes gemaakt. En ja, die komen ook regelmatig voorbij hier op Radio Emmeloord natuurlijk. En via de 747. Ik zie op mijn klokje nog een plaatje. Dan is het alweer 11 uur, jongens. Maar ik heb weer een hele mooie gevonden. Ja, ik heb hem hier in de handen. Het is van Earth and Fire en Wild and Excited. Ah, ik word er helemaal blij van. Hè? Wat was dat een goede band?

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoemd op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

meisjes. Ja, ik zit hier met de zonnebril op. Crazy Hillman. De eerste plaat in het tweede uur. Perp op Radio Emmeloord natuurlijk. Ja, een hele goede morgen en zonder zorgen. We gaan weer wat lekkere gouden ouders draaien. En we zijn ook weer een paar artiesten overlezen deze week. Hè? Ja, dat gaat maar door. De volgende plaat is van Manfred Mann. Earthbound uit 1974. En Father of the Day, Father of the Night.

Dat is een mooie leeftijd, toch? Sam Cooke, hier op Radio M. Lords. Lekker stukje soulmuziek. En de volgende plaat is van Millie Small en My Boy Lollipop.

Ik mocht vroeger geen lollies aannemen van vreemde mensen van mijn moeder. Oké, okay, nou een beetje een serieuze zaak. Star to Heaven. Ja, er zijn weer twee mensen overleden. Toon Hope, bandlid van de... Nee, Tony Sharper. Bandlid van The Rubens is overleden. De Britse zanger en songwriter stierf vlak voor zijn 81ste jaar. Hij maakte vanaf 1974 deel uit van The Rubens. De groep die doorbrak internationaal met het leuke liedje Sugar Baby Love. Nou, die gaan we even draaien hier op Radio Emmelo natuurlijk. En zometeen hebben we nog een iemand die is helaas ook overleden deze week. Maar dat hoor je zometeen wel.

0: to heaven.
1: Ja, helaas is er nog één overleden. Jim Gilstrap. Jim Gilstrap was een Amerikaanse zanger. Hij is bekend van zijn nummer Swing On Your Daddy, waarmee hij in 1975 twee weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40 en een week in de nationale hitparade. Daar gaan we ook even een liedje van draaien. We gaan hem draaien Swing Your Daddy hier op Radio Emmeloord. Ja, het gaat op hete snel. De een naar de andere. Een paar weken geleden Bonnie Tyler. En nu deze weer. Nou ja, het is een generatie voor ons, hè.

Simone hier op Radio Emmeloord. Een lekker vrolijk liedje. Hey. Helemaal uitgezongen natuurlijk, die man. Wat een druk mannetje is dat. Als hij zo ook op het hoesjes kijkt met zijn gitaartje, hij staat helemaal wijdbeens. En, ja, oh, dat is ook weer tegenwoordig, maar ook niks meer op films of op tv komen. Hè? Of iemand naar zijn kont op een film zetten of wat anders natuurlijk. Nou, daar word ik helemaal gek van. De volgende plaat is van Leslie Gore en het heette It's My...

0: voici Bell and the Drills. Hier op Radio Emmeloord, DAB Plus en de 747, de middengolf. Jo, de middengolf, de gouden oude middengolf van vroeger natuurlijk. Radio Veronica, Radio Noordzee, Mi Amigo, Radio Monique, Caroline. Ah, jongen, waren zoveel boten. Radio Dolfijn, ja, niet te geloven. Oké, wat gaan we draaien? Wat gaan we iets draaien? Weer van een CD'tje. En het heet I Love You van Yellow.
1: I love you.

0: you. All the proud of Danny Fair. Out. Yellow.
1: Oh, oh, I love you. Oh ja, ik hou ook van jou hoor. Ja, ik weet niet hoe het ze eruit ziet. Nee, moet ik er even opzoeken natuurlijk. Het is de hoogste tijd voor de zomertop 3. En dat zijn weer drie leuke zomerse liedjes natuurlijk. De eerste is van de Les Humphrey Singers. En Toen Mijn Vader House. Dan Paco Amor de Mis Amor. En dan Sophia, Sophia George en Girly Girly. Onder het motto van jongen, jongen, jongen. Moet ik wel even de goede jingle. Ja, ik heb hem gevonden.
2: De zomertop 3. Ik wil haar doen.

Hit Me in the Head. Ah, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat is dit een goede cd, man. Hij staat ook al overal op nummer 1. Hey, ja, ook in Engeland en Amerika en Nederland. Ja, niet te geloven. De volgende plaat is van Bretton Woods en het heet Gimme Little Sign.

altijd bij mezelf, wat is er mooie muziek gemaakt op de wereld? En er komt elke dag komt er weer wat bij. Hè? Vooral met die AI. Ja, hoe ver gaan we? Hoe ver gaan we? Ja, natuurlijk. We gaan heel ver natuurlijk. Ik heb weer een nieuwe cd gekocht. Ja, ik ben soms zo... Dan heb ik van die tijden, dan koop ik van alles. Dit heet Classic Rock, de collection. Daar staan 60 leuke nummers op. En wat gaan we doen? We gaan even een lekkere bellen draaien. Het is van de Ramones. En moet ik kijken, nummer 12 is dit. I Wanna Be Your Boyfriend. Nou, dat is toch heel leuk.

0: Sandra Reimer. Hans van Hemert heeft het geschreven en zij heeft het gezongen in 1976 alweer. We gaan weer bijna afsluiten alweer. Ja, het gaat snel. De twee uurtjes zijn zomaar weer om natuurlijk. Maar niet getreurd, volgende week ben ik er weer tussen 10 en 12 hier op Radio Emmeloord. Met weer een nieuwe aflevering van Scherp op het Terp. We gaan even de Golden Earring draaien. Another 45 miles to go.
1: Woo! That's weird. Song called Another 45 Miles to Go.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Veronica Top 40, nummer 40. Vorige week nog op nummer 30 in 10 weken lang. Radio Veronica Top 40. Zo sweet, een beetje bijzondere plaat met Little Willy. Een hele goede middag. Zit Radio Emmeloord op de Middengolf, DAB+. En zit ook op FM, of is dat nog een beetje... Little Willy.
1: Alle hits van Trump op een rij. Dit is de hit.

niet zeggen dat het een hele waanzinnige plaat. Het is gewoon een ongelooflijk waanzinnige plaat. Procol Harum, voormalig alarmschijf in de Radio Veronica Top 40. De Top 40 van 29 juli 1972. Uitgezonden op de 192 meter in de middengolf van het radiocentrum te Noordenij, verankerd voor de kust van Scheveningen. Herm, we kennen hem nog wel van de Wider Shade of Pale. En wie weet komen we deze plaat nog wel tegen in deze Radio Veronica Top 40. Tijd voor de Nederlandstalige plaat. Dit is Ria Valk.

heel goed naar de tekst luisteren van een waanzinnige plaat. Locoporti, oftewel Crazy for You. We zullen later kinderen krijgen. Een meisje voor jou en een jongen voor mij. Dat meisje moet dan weer op jou lijken. Oh, wat romantisch allemaal. Radio Emmeloord met de top 40 van 50 jaar geleden. Die werd uitgezonden op Radio Veronica. Je hoort hem dus hier op DAB Plus op de Middelhof 747 wereldwijd. Uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Als je dan weet dat we op dit moment een programma presenteren live vanuit Tisza Igar in Hongarije, 1600 kilometer van Nederland vandaan, vanuit Utrecht. Ongelooflijk, hè? 1600 kilometer vanaf Utrecht vandaan. En dat komt allemaal glashelder daar bij u binnen. Althans, dat hoop ik maar een beetje. Een Nederlandstalige plaat, de tweede Nederlandstalige plaat in deze top 40. Het is Louis Neefs.

0: Sullivan. Hij maakte heel veel mooie muziek. En zo heette deze prachtige plaat uit de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Wat is die, jongen?
1: Join together.
0: Gezellig. With love, peace and good music, of course. In de goede en de slechte tijden. Wij zijn Radio Emmeloord.

Zo'n triest verhaal van een jongeman die een bank heeft overvallen en uiteindelijk door honden is opgespoord. En zijn vriendin zei van, joh, weet je wat, het gaat helemaal fout. Give up your guns and face the law. Oftewel, geef je gewoon over, dan komt het allemaal goed. Uiteindelijk komt de sheriff langs en die zegt van, jongen, je bent surrendered, je bent omsingeld, je moet je overgeven. Je weet niet of hij het gedaan heeft natuurlijk, hè. Hij verliest het meisje als hij gaat vluchten en als hij doodgaat, dan zit hij hier ook nooit meer. Wat een triest verhaal van The Boys. Het nummer heet dus inderdaad Give Up Your Guns. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. 8 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vorige week stond hij nog op nummer 21. Deze week op 33. Oftewel, hij is aardig aan het zakken. Zonde. Ik ben eventjes wat aan het zoeken. Ik heb hem gevonden. Daar is hij weer.

0: eerste nieuwe binnenkomer in de historische top 40. Corrie Konings. Wat een probleem allemaal. Je hebt me bedrogen. Werd hij destijds uitgebracht op het Dureco Records, of was het 11 provincie? Geen idee eigenlijk meer. Allemaal zo lang geleden, hè?
1: Alle hits van toen op een rij.

15 weken lang in de top 40. De Radio Veronica top 40. Vorige week op 16. Deze week helaas gezakt naar nummer 30. With a little help from my friends. 31 augustus 1974 zou deze plaat gedraaid worden in het laatste uur van de C-zender Radio Veronica. Dat allemaal vanaf de Noorden heet. Radio Centrum, dat je nog steeds kan bewonderen in Amsterdam als je dat zou willen op de oude NDSM-werf. Onherkenbaar verminkt aan de binnenzijde, aan de buitenzijde ziet het nog een beetje uit als zijnde het oude Veronica Centrum. Er staat nog Veronica op dat wel. Het dek is verhoogd en de antennes zijn niet origineel, maar het is toch wel leuk dat het karkas er nog is. Een soort van stukje geschiedenis. Daar op de oude NDSM-werf. Wij zijn Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden. Muziek van Ruud en Verdi Bolland. En Waiting for the Sun op 9.

0: deine Rundfunker Radio Amber Alert.
1: Tag ist so schön, weil wir zwei uns verstehen. Michaela.
0: Medium-Welle. Vergeet het allemaal, jongens. De Bugel of 747 op DAB+. En uur na uur de wereld rond radioemlord.nl. De top 40 van 50 jaar geleden. Michaela van Bate Ili. Nieuw binnen in de historische top 40. Net als Wait for the Sun van Bolland de Bolland. Die hoorde je op 29 en deze vonden wij op nummer 28. De historische top 40, oftewel de top 40

De Alarm schreef deze week nieuw binnen op nummer 26 in de historische top 40. De top 40 van 29 juli 1972. Chris Hutch en We're On Our Way. We zijn allemaal onderweg naar morgen, toch? De volgende plaats vonden we vorige week op nummer 31. Kwam daar nieuw binnen. De Candyman van Sammy Davis. Candyman.

Je hebt het al vaker gezegd, hoe leuk is het zo'n historische top 40 met al die diverse soorten platen. Nederlandstalige muziek, Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek. Zelfs Franstalige muziek in deze top 40, een historische top 40, de top 40 van 50 jaar geleden. Tony Marshall, vorige week kwam hij binnen op nummer 24 gestegen met Superstip naar nummer 24, terwijl 10 plaatsen winst. Ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, ik was deze plaat al een heel klein beetje vergeten. Waarschijnlijk wel. Je was het vergeten? Tony Marshall, je hoort hem hier op Radio M-Lord. En dit is Lenny Koer op nummer 23 in de vierde week.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Alle hits van toen.

tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid. Oh, heerlijk jongens. My Lady of Spain. Even eens te kijken of ik het lijstje nog kan vinden hoor. De negende week. Radio Veronica Top 40. Vorige week op nummer 28. Deze week op 21. 7 plaatsen winst. Een hele goede middag. Dit is Radio Emmeloord met de Top 40 van 50 jaar geleden. De Radio Veronica Top 40.

waanzinnige tekst uit de jaren 70. Hij raakte werkloos, kon niet voor zijn gezin, voor zijn vrouw zorgen. Zij koos voor een ander en daarom ging hij maar stelen. Het is toch ongelooflijk. Hij kon niet zorgen voor het dagelijks brood. Jacques Herp op nummer 19, stationair in de vierde week. Radio Veronica, top 40. En het nummer heette Werkloos.

ongelooflijk veel gedraaid op Radio Veronica. Op 192 meter, later op de 538 meter. Come on, let's dance. Muziek van The Kids. Dus wel op de terugweg. Vorige week stond hij nog op nummer 12. Deze week op nummer 18 in de historische top 40. 13 weken lang in deze hitlijst. En als ik naar Dick Offering ga luisteren, dan hoor ik hem altijd deze muziek draaien voor Vrouwtje Watema. Zal ik dat ook doen of zal ik het doen voor Greetje? Want ik weet dat Greetje ook helemaal fan is van The Kids. Weet je wat, voor beide. En weet je wat, ook speciaal voor jou. Dus geen probleem. Op nummer 17, afkomstig van 13. Dit zijn de meisjes met rode haren van Arne Jansen. Hier op Radio Emmeloord.

met Superstip. Naar nummer 15 doorgestegen, vorige week nieuw binnen in de historische top 40 op 26. Roberta Fleck en The First Time Ever I Saw Your Face. Zo, dat was een hele mond vol.

Wat een verdriet, Hanny en de Rekels. Mario, Mario, het levert haar wel een plaats in de Nederlandse top 40 op. Ook weer met een superstip. Vorige week op 29 binnengekomen in de historische lijst. En deze week doorgestegen naar nummer 13. Het is Radio Emmeloord op de middengolf 747 DAB+. Uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ik mag het nu al zeggen, vanaf maandag ook op FM.

kan natuurlijk zeggen, het is best een irritant nummer, maar nee, zo gaat popcorn, hè. Heb je het al geprobeerd? Lekker met popcorn mais in de pan doen, deksel erop. Een beetje olie erin uiteraard, hè. En dan, maar hopen dat het gaat ploffen. En het klinkt dan ongeveer zo. Popcorn van de Popcorn Makers. Nieuw binnen, de allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40. Destijds bij Radio Veronica. We slaan er een over Child.

tijd op trein nog gewoon reed, hoor. Absoluut. De Summer Train van de Sandy Coast, dat zeg je de Thalys. Laten we het daar maar niet over hebben, vrienden. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Het maakt niet uit of je met de Thalys gaat, of dat je via Schiphol gaat, of via Eindhoven. We kunnen het gewoon allemaal niet meer aan, hè. Er is geen personeel. Nederland kraakt en steunt in haar voegen. En dan lees ik dat we weer zoveel mensen hebben opgevangen. En dan denk ik, hoe kunnen we dan geen mensen hebben? Nou goed, mijn boerenverstand natuurlijk, ik kan er niks aan doen. Gary Glitter op de radio.

beetje lastig met een WhatsAppje. Dat kan niet meer, of met een mailtje. Shield with a Kiss, wat een heerlijke plaat. Ook lekker gestegen in de historische top 40. Vorige week nieuw binnen op 17, doorgestegen naar nummer 7. En op nummer 6 vinden we plaat die vorige week op nummer 5 stond. En dat is allemaal in de vijfde week historische top 40. De Radio Veronica top 40 van 29 juli 1972. We horen mooie zegeluiden. Waarschijnlijk al herkend, hè? Dit zijn de Makkers, de Zomerzon.

En Katie Kusun. Vorige week op nummer 8 in de derde week historische top 40. Deze week op nummer 4, 4 plaatsen winst. De Radio Veronica top 40, zoals die werd uitgezonden destijds op de 192 meter in de Middelgolf. Of het radiocentrum de Noorderdijk verankerd voor de kust van Scheveningen. De laatste dagen weer heel veel foto's gezien van het radiocentschip. Het ene moment ligt hij wat hoger op de golven, de andere moment wat lager. Dat schijnt te maken te hebben met de ballast dat ze hebben gedaan. Dat hebben ze met de zakjes gedaan, niet met beton. Zoals bij de MV Miamico. We hebben nog één plaatje te gaan voordat we weer eventjes afscheid moeten nemen voor nieuws, weer en informatie. En dan heb ik daarna nog een heel uur lang historische top 40 en de historische tipparade van 50 jaar geleden. En dat hoor je allemaal op Radio Emmeloord.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij.

uurtje gerichte hipgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Op nummer 3 stationair in de 5e week notering Hurricane Smith. En oh baby, what would you say? Nou, wat ik je wel kan vertellen, ik hoop dat ik dit dus kan afmaken, want ik zit op dit moment in de Tisza Igar in Hongarije. En het is misschien een partijtje noodweer. En de bliksem is al een paar keer ingeslagen. En dan hebben we eventjes geen stroom meer. En dan hoop ik maar dat we gewoon weer terug kunnen komen op de radio. En anders dan hoor je gewoon non-stop muziek op Radio Emmeloord. De top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden.

0: Julio Iglesias staat sneer op nummer 2 en houdt alarmschijf 6 weken lang in de historische top 40. Un canta a Galicia, zo heet die plaat. Wat het betekent, ja. Fijn op de middengolf op 747 uur na uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl en op DAB Plus in de Noordoostpolder en vanaf maandag ook nog eens een keertje op FM, frequentie gemodelleerd in Emmeloord.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: tweede plaat in de historische top 40 die we later zouden horen in het laatste uur van Veronica op 31 augustus 1974. A Wider Shade of Pale, Procol Harum, stationair op nummer 1 in deze historische hitlijst. En die andere plaat was natuurlijk van Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.
2: Pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

Nieuw binnen in de historische Timparade New World en Sister Sister Jane. Je hoort al deze bijzondere muziek op Radio Emmeloord. Inderdaad een beetje bijzondere muziek, want ik heb aardig moeten zoeken in de lijsten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bijna de hele tipparade compleet kunnen vinden. Maar er waren platen die ik gewoon niet had. Deze wel, op nummer 29, nieuw binnen. Goodbye, my friend.

West, nieuw binnen op nummer 27 in de historische tipparade Sunday. En dan is hij weer thuis, oké. En daarvoor had je moeten horen de mandoline in Nicosia van de zangeres zonder naam, maar die heb je helaas niet mee kunnen nemen. En Goodbye My Friend van de Arnhem heb je uiteraard ook gehoord. Ik heb het al eerder gezegd, we hebben wat probleempjes hier in Tessa Igor met de stroomvoorziening in verband met het toch wel bijzondere weer op dit moment. De afgelopen dagen waren de temperaturen tussen de 35 en de 40 graden en op dit moment regent het, onweert het en dan valt de stroom af en toe uit. Dus mocht je af en toe denken van wat gebeurt er allemaal of ik hoor iets anders, dan heeft het te maken met de stroomuitval al hier te plaatsen.

langzamerhand begonnen ze die hoge stemmetjes te krijgen. De mannen van de Bee Gees, de gebroeders Gibb. Het nummer heette inderdaad Run To Me in de tweede week. Tipparade vorige week op 29, deze week op 25, op 24. Please Come Home. Upstairs 52 en Penelope, we draaien hem niet. Helaas, maar de volgende plaat, die zit er wel in. Hi.

4 weken lang in de tipparade van 50 jaar geleden. It's Great van The Hearts of Soul. Vorige week nog op nummer 8 in de vierde week. Nu doorgestegen naar nummer 5, oftewel 3 plaatsen winst. Het zal heel langzamerhand gaan richting de top 40. Of het echt een grote hit gaat worden, ja, we weten het eigenlijk allemaal. Op nummer 4, Dance Cleopatra, Dance van Prince Busters. En op nummer 3, afkomstig van 5 in de 5e week tipparade, Lovers Bye Bye.

toch zo'n beetje aan het einde gekomen van 3 uur lang dit gevoeligheid op Radio Emmeloord. Ik moet eigenlijk zeggen gerichte hitgevoeligheid. Live vanuit Tissa Igar in Hongarije, 3 uur lang. Het is wel een soort van estafette hoor, met blikseminslag en dat soort toestanden, maar volgens mij hebben we het gericht. Moet je niet te snel zeggen natuurlijk, hè? Want zo aan het einde van het programma kan de bliksem nog steeds inslaan. De top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden, 29 juli in het jaar 1972. En deze top 40 en deze tipparade werd destijds uitgezonden op Radio Veronica vanaf het zendschip te Noordenei op 192. Dat is weer een goed idee. Dit is de alarmschijf voor de komende week. Glenn Miller met In de Mood.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord.

Shalco Twain, 1973 met Go Like Elijah. Een hele goede middag en dit is Radio Emmeloord. En u luistert naar Studio Gouda.

Ja, u bent de volgende twee uur, tenminste er zijn al 8 minuten voorbij, verbonden met Studio Gouda. En we draaien de mooiste oude hits, maar deze was wel bijzonder. We gingen terug naar het jaar 1970 en ja, het is een echt R&I plaatje, Cheapster en T-Rex was dat.

vrolijk plaatje, Dimitri van Toren, Hey, kom me aan, 1973. Dit zijn de Carpenters, Rainy Days and Mondays.

0: is Radio Emmeloord en dat was waren de Carpenters, Rainy Days.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 70. Dat doen we vaak hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Maar we hebben Shirley Bassey. And this is my life.

plaatje. Sophie Alice Baxter. En dat was Murder on the Dance Floor. En ja, het is uitgebracht in december 2001. En dat was de most played song in Europe in 2002. Ja, een beetje een modern plaatje hier op Radio Emmeloord. En ja, we gaan verder. En we hebben Spandau Ballet en Through the Barricades uit 1960.

0: Dat was Spandau Ballet en Through the Barricades uit 1986. En dit is Radio Emmeloord.
1: Via DAB Plus is dit Radio Emmeloord.
2: Wonderful Radio Emmeloord.
3: Nou, kort Zweden en Middelwelle.
0: Ja, zoals we net, de Radio Emmeloord hier. En ja, we zenden uit op DAB Plus. En via www.radioemmeloord.nl. En ja, de AM is even in gebruik door een ander station. Maar goed, je kunt gewoon naar ons luisteren natuurlijk. Een mooie plaat hier, Moonlighting en Leo Sailor.

0: Ja, dat was Tony Sherman en Tonight. Dat was uit de jaren 70 en nu mag jij, Mark.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 60 en dat doen we met de Bee Gees en Spicks and Specks.

Ja, we gaan weer een beetje op het nieuws aan hier op Radio Noord. Maar we draaien eerst nog een leuke Nederlandstalige plaat uit 1964. Zet en Maskers. En ik heb genoeg voor jou. En dat is dan niet voor onze luisteraars hoor. Ik heb

Ja, dat was ZZ en de Maskers. En ik heb genoeg van jou. En dan gaan we naar het nieuws en het weer hier op Radio Emmeloord. En dat doen we met Never an Everyday Thing. Uit 1970 van Elie Bonaparte.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dat was de jaren 70, of ja, de jaren 70, was dat M, dat was een Duitse band volgens mij, en pop music.
1: Dat naar Radio Emmeloord via

0: Ja, goedemiddag. Via Radio Emmeloord luistert u naar Studio Gouda. Dat was Afternoon Delight en Starland Vocal Band.
1: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

0: corner and if paradise is half as nice.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een leuk Nederlands plaatje, jaren 60. En Johnny Lyon en Sofietje.
3: Zij dronk ranja met een riek.

0: Ja, dat is weer zo'n plaatje wat ik dan zo'n zeezenderplaatje vind. Zo'n laatste uitzendingen van de zeezenders. En dat was de Walker Brothers. And the sun is gonna shine anymore.
1: Dit is Radio Emmeloid op DHB+.

Ja, ook mooi, ja, de 80 muziek hier op Radio Emmeloord. Dat was Kronenburg Park, een Frank Boeien groep. En ja, ik had het net over die zeezenders. En augustus komt eraan en dan gaan we natuurlijk alle herinneringen weer ophalen. Ook hier op Radio Emmeloord, in Studio Gouda. En ja, deze hoort daar ook bij, hè? Peter is rockers, Peter Koelewijn. En die had een aantal rockers in dienst. En die zingen Robbie.

0: Peter Koelewijn en Rob Oud. En de titel was Robby.
1: Dit is Radio Emmeloord op DHB Plus. Wonderful Radio
2: Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, een bandje. Nou, ik vraag me af of jullie dat nog kennen. De Bay City Rollers. En ik dacht dat 1974. En Give a Little Love.

Ja, we gingen terug naar 1969 met Peggy Lee. En is that all there is? Ja, waarschijnlijk wel, hè. En ja, we vervolgen met The Moondance en Van Morrison.

0: prachtig nummer en de Moon Dance van Van Morrison.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, terug in de tijd. Ja, dat is meestal zo op Radio Emmeloord, hè. The Girls and the Moments.

terug naar de jaren 60 en Something in the Air. Thunderclap Newman. Ja, dat was ook zo'n plaatje van die tijd. Hè? En dat vonden we mooi. En dat vinden we nog steeds mooi. En net als deze Marmalades, Reflections of My Life.

Ja, we gingen terug naar de jaren 60 en dat deden we met de Marmalades en Reflections of My Life. En dat is dan vast een beetje vooruitkijken naar de zeezender maand. Volgende maand gaan we zeezenders weer herdenken die zwijgen opgelegd werden in 1967 of 1974. En ja, het programma zit er weer op. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. We zijn volgende week weer terug, dus op dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1961.
3: Number 20.

0: Billboard Top 100 is a weekly chart on Radio Emma Lord.
1: Number 5.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed in de weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the United States of America, this is Billboard's Hot 100.
3: 1971. Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: All your memories, relive them here in the top 20.
1: Number 8.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht. Een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Meloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht. Een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio Luxembourg.
3: Air Force there from the Moses, which is pretty high on the Luxembourg top 30 at the moment.
4: Radio Luxembourg.
5: Another great long weekend. Sunday night means it's top 20.
6: On the Sunday night edition of the 208 Sound Survey show on the 20th of April, we play both sides for you in the trend-setting, face-making sound survey.
7: Keep it down, 27 in the world acclaimed chart of fame.
8: The weather word, it's going to be cool with sunny periods with an expected high of 16 degrees centigrade. That's 61 degrees Fahrenheit on X News 1 hour from now. This has been Dave Christian.
9: It's me, Peter Bauer.
10: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
11: Welcome to this week's 208 Top 20 Dateline Tuesday, the 7th of August, 1973. Simon Tate here for Paul Burnett. We have the summer hits of 73. From last week's Top 20, out went Elton John, Slade and Sylvia. And in come 3 new ones from Medicine Head, Barry Blue and First Choice. But before we can even get a glimpse of this week's Top 20... here comes a 208 new spin on the Decca label. This is Bloodstone.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis, nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden, waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. 4 mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. 2 verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar halfnaakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Jessilgus waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. 1 persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Tot 12. Dikkie Denkers met de hit tijdmachine.

0: Nou, plaatje om mee te beginnen. Ja, van harte gefeliciteerd, Aafke. Deze moest ik even draaien van je kinderen. Dan gaat het om, even kijken. Janke, Pieter en Tjitske. Of Tjitske. Nou, gefeliciteerd met je 74ste verjaardag. En je gaf het al aan in de app vandaag, maar ik wist het dus al. ik kom straks nog wel even op terug. Eerst maar even dit.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Ja, het is alweer 14 dagen geleden. Ik was even erop uit. Ja, dan moet je er ook helemaal weer in komen. Maar dat gaan we lekker doen vanavond met mooie muziek. Nou, ik heb weer een heleboel verzoekjes binnengekregen, dus die staan allemaal op een rijtje.

Ja, ik moest even een appje erbij pakken of een mailtje. Maar het eerste plaatje wat ik ga draaien is eentje van Sonny & Cher. En het gaat op een nummer I Got You Babe. Nou, die moest ik even voor, even kijken, Margie draaien. Want dat is ook, even kijken, moet ik even die app opnieuw. Ja, ik vraag of ik I Got You Babe voor Margie wil draaien. En ja, dat is natuurlijk heel mooi, want ik vind het ook prachtig dat ik weet dat ik ook luisteraars in Leeuwarden heb. En Margie, van harte gefeliciteerd, want jij bent ook jarig. Het wordt vanavond een feestelijk avondje, maar ik ga beginnen met deze plaat van Sonny & Cher.

Sonny en Cher met I've Got You Babe, aangevraagd door Emiel voor Margje, die vandaag jarig is. Goed, een nummer van de Carpenters, die heeft vroeg afgaan. En het gaat op het nummer Please Mr. Postman. En volgens mij stond er ook wat bij. Ik kreeg net ook nog bezoek. Ja, Edje is binnengekomen, maar ik zal eerst even de verzoekjes en alles even doen. Moet ik even weer zoeken. Oké, ik moest de Carpenters Please Mr. Postman draaien uit 1974 voor mijn postbezorgvriendinnen Boukje en Dirkje. En vandaag krijg ik vast een extra kaartje, want ik ben jarig. Nou ja, dat zei ik al, dat wist ik al. En natuurlijk is deze plaat voor alle luisteraars van de Hittijdmachine.

een van de vele mooie nummers die de Carpenters hebben gemaakt. Dit was Please Mr. Postman. Nou, ik heb een verzoekje ook van Hendrik gekregen. En het gaat om een verzoekje uit 1965. Nummer Turn, Turn, Turn van de Birds. En ik moest het even draaien voor iedereen die luistert naar de hit-uitmachine. Nou, hier komt hij aan.

0: prachtig nummer van The Birds en Turn, Turn, Turn. Nou, Ed die zit hier ook en ja, die zijn ook een prachtige plaat.
1: Genieten, joh.
0: Genieten, zegt hij. Nou, heel mooi. Ja, het volgende verzoekje is eentje van Romy. En Romy wil graag een nummer horen van Robert Palmer. Gaat om het nummer Best of Both Worlds. Komt uit 1978. Ja.

0: speciale verzoek van Romy. Nou, ik kreeg al een bedankje, maar bij deze graag gedaan. Robert Palmer, Best of Both Worlds. 1978 was dat. Nou, ik heb hier een verzoekje van Sita, volgens mij. Ik zal even het appje erbij pakken. En dat gaat even om... hoi Dickie, vandaag is Aafke jarig. Ze wordt 74 jaar. Zou je voor haar Happy Birthday van Stevie Wonder willen draaien? Nou, dat doe ik met het plezier. Hier komt hij aan, speciaal voor jou, Aafke. Happy Birthday.
1: Oh, wat leuk.

Stevie Wonder. Nou, van harte gefeliciteerd nogmaals. Ja, dat was Happy Birthday. Goed, Dick Offerkracht vroeg een verzoekje aan van de Beatles. Van I Saw Her Standing There. Dick Offerkracht van Radio Emmeloord. 1, 2, 3.

0: The Beatles, I Saw Her Standing There. Nou, ik heb nog één verzoekje en dat gaat om een nummer van Roy Orbison. Het nummer In Dreams komt uit 1973. Had Sita nog aangevraagd en even kijken, die moest ik even draaien voor de buren Lutzen en Rut. En ook nog even voor Afrika. Nou, hier komt hij aan en dan gaan we dan beginnen met de drieluik.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

Dit was, ik hoor mezelf, ja, nou hoor ik mezelf weer. Dit was Roy Orbison met In Dreams uit 1973. Ik zit even naar de mail te kijken van Pieter en Jik, hè, want het is even druk op Alijn vanavond, maar dat heeft er niks. Het gaat even over de drie lijk. Deze week is Jan thuisgekomen van vakantie. Vorige week hadden we al een klein verslagje van hem op WhatsApp. Jan was met de Museum Stoomtram Hoorn medeblik geweest en stuurde een leuk filmpje daarvan. Als stoomliefhebber kende ik natuurlijk de locomotief wel. Maar het is altijd leuk om het leven weer te, of om het even weer te zien. Verder hebben we Jan nog niet gesproken en dus ook nog geen verhalen gehoord. We weten alleen dat hij een keer zou varen van Stavoren naar Enkhuizen om naar Noord-Holland toe te gaan en dat hij later via de Afsluitdijk weer terug zou reizen. Maar de verhalen komen ongetwijfeld nog wel eens. Nu ik weer een weetje meer had om de drieluik te maken, heb ik nogmaals geprobeerd een moeilijke drieluik te maken. Achteraf was in mijn ogen de vorige drieluik minder succesvol dan ik hoopte. Vandaag een nieuwe dag, een nieuwe poging en een nieuwe serieuze puzzel. En ja, het is ook een nieuwe maand. We zijn alweer augustus. Maar de eerste plaat in deze drieluik is een hele mooie van David en Jonathan. Gaat om het nummer Softly Whispering I Love You uit 1967.

Ook een hele prachtige uitvoering van dit nummer. We kennen hem ook van een congregation. Dat was in 1971, maar dit was 1967. Ik zal even de tweede opzoeken, want die was ook... ja, het was weer graven, Pieter. Maar dat is een nummer van... even kijken. Shirley Bassey, D.O. De Bananenbootsong.

het nummer kennen we ook van Harry Belafonte. Ja, Shirley Bassey, een Welse zangeres die onder meer de titelsong van 3 James Bond films opnam. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. En ja, ze had natuurlijk ook grote hits als met Big Spender en This Is My Life. Maar dat was de tweede in de drie luik. Ik zal even de volgende pakken. Dat is een nummer van Cliff Richard. Gaat op het nummer It's Wonderful to Be Young.

Brits zanger en acteur Cliff Richard met het nummer It's Wonderful to be Young. Nou, dat was de derde alweer in deze drie luiken. Ik zal even dit schermpje wegklikken. Goed, ja, dan moet ik even de mail er weer bij pakken. Dan zal ik even verder. Ik zal ze nog alle drie even opnoemen. Het eerste nummer was van David en Jonathan, Softly Whispering I Love You. En de tweede was van Shirley Bassey, Day O. Of de Bananenboot Song. En de derde, die we net horen, Cliff Richards, is so wonderful to be young. En nou ja, daar zit een overeenkomst in. En nou ja, ik ga er verder nog niks over doen, want het is een moeilijke, denk ik. Dus, maar ga maar even brainstormen. Even kijken. Nou, ik zie nog geen goed antwoord. Dus ik ga eerst even lekker verder met mooie muziek van de Beach Boys. Dit is het nummer Help Me Ronda.

0: Ah, een leuk plaatje. Maar dan zit je lekker mee te genieten en ineens houdt het op. Maar in ieder geval, Help Miranda verscheen als eerste op hun album The Beach Boys Today uit 1965. Waarop het stond gespeld als Help Me, Ronda. Later dat jaar stond een nieuwe versie op het album Summer Days and Summer Nights. Op 5 april 1965 werd het uitgebracht als de eerste single van het album. Het blijft een van de meest geprezen singles van de band. Zowel commercieel als qua recensies. Ik heb hier een verzoekje van Ed, die hier bij me aan de balie zit. Ja. Ed wil graag een nummer van Lord Price horen. En het gaat op het nummer Personality.
1: Ja.

De Amerikaanse R&B en rock and roll zanger Lloyd Price met het nummer Personality. Kwam uit 1959. Goed, nummertje van Lulu, Boom Bang Bang uit 1969.

prachtig nummer van Lulu, Boom Bang Bang. Waar is mijn schermje gebleven? Kijk, vanaf het midden van de jaren 60 brak Lulu, toen nog een tiener, door als zangeres en televisiepersoonlijkheid. Ze had zowel hits als, in Engeland als daarbuiten en kende veel succes met verschillende televisieshows voor de BBC. In 1969 werd ze door haar baas bij de BBC gevraagd om voor het Verenigd Koninkrijk deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Ondanks haar twijfels stemde ze toe, aangezien ze het gevoel had eigenlijk geen andere keuze te hebben. Nou, mooier kan je niet krijgen natuurlijk. Hè? ik heb hier een Spaans liedje. Dat kan nog net voor het nieuws en het weer. Het gaat om Poetas Andaluces uit 1971.

dikke zucht erachteraan. Een prachtig nummer vanuit Spanje. Aguas Viva met het mooie nummer Poetas Andaluzes uit 1971. Ik ga eruit met een nummer van Mason Williams met Classical Gas uit 1968.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis, na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

prachtige vertolking. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Nou, er zit een heel verhaal aan deze plaat vast. Het lied gaat over een man die wegens diefstal in de gevangenis heeft gezeten. Vastbesloten zijn leven te beteren is hij in de bus op weg naar huis. Hij weet niet zeker of zijn vriendin hem met plezier zal verwelkomen. Hij heeft haar daarom een brief gestuurd met het verzoek om een geel lint aan de oude eik voor haar huis te binden als zij hem terug wil. Als hij geen lint ziet, blijft hij in de bus en zitten en zoekt een andere bestemming. Wanneer de bus langs haar huis rijdt, is de man bang om uit het raam te kijken en vraagt hij of de buschauffeur dit wil doen. Vervolgens hoort hij de hele bus juichen en kijkt hij zelf uit het raam waar hij wel 100 linten aan die boom ziet hangen. Nou, prachtig verhaal. Tie a Yellow Ribbon van Dawn. Oké, nummer van de Golden Earrings, Ed, die zei ook, die wil ik even horen. Together We Live, Together We Live uit 1967.

0: van de vele mooie nummers die de Golden Earrings in de tijd in de jaren 60 gemaakt hebben. Together We Live, Together We Love uit 1967. Ja, ik zit even op appjes te kijken en een mail. Het schijnt een hele moeilijke drieluik te zijn, maar ik zal even een hint geven, want het blijft er even wat bij. Waar zitten we? Dan moet ik eerst de dingen weer voor hebben. Ja. Nou, dat is leuk. Oh, hier staat hij. Nee, dat is yesterday. Ja, klopt. Even kijken. Tip 1. Zoek het bij de uitvoerenden. Dat is de eerste tip. Nou, ik zie weer een verzoekje binnenkomen van Sjoerd. Ik zal het direct even opzoeken. Eerst heb ik deze van Hermits. Hermits, het is het nummer Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.

Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Nou, dat ben ik wel benieuwd naar wat dat toen geweest is. Dat was in 1965, hoor je dat? Oké, nummertje van de Dave Clark 5, Glad All Over uit 1964.

Gladel Over is een nummer van de Dave Clark 5, een Engelse popgroep uit de jaren 60 van de 20e eeuw. De single, uitgebracht in november 1963, bracht het tot de eerste plaats in Groot-Brittannië. Hij verdrong in januari 1964 I Want to Hold Your Hand van de Beatles van die plaats. En de zesde plaats in de Verenigde Staten. Daarmee was de Dave Clark 5 de eerste groep van de British Invasion na de Beatles die een hit scoorde in de Verenigde Staten. En dit is The Love Affair.

Ja, volgens mij vielen we net even weg, maar wij zijn er weer. Dit was de Alan Price set met Don't Stop the Carnival uit 1967. Ja, ik zit te zoeken om een verzoekje voor Stuart, maar ik heb hem helemaal niet in bestand. Maar ik heb wel een andere mooie van de Rolling Stones. Ik heb hier Honky Tonk Woman uit 1969.

geschreven door Mick Jagger en gitarist Keith Richards. Dit was Honky Tonk Woman van de Rolling Stones. Het werd op 4 juli 1969 uitgebracht als single. Ik zal even de tips weer geven voor de drieluik. Ik zie hier staan tip 2, Made in Britain. Nou, dat is al een heleboel genoemd. Dan ga ik naar de tip 3, verdienstelijk voor de mensen. Dus dat is in principe de derde tip al. De oplossing ga ik even niet doen natuurlijk. Maar ik zal de titels nog even een keer op noemen. Softly Whispering I Love You van David and Jonathan. D.O. van, de zaak is de Bananenboot Song, Shirley Bassey. En It's So Wonderful to Be Young van Cliff Richard. Probeer het maar eens. En anders moeten we van Pieter toch nog even wat meer tips hebben. Maar dan hoor ik het wel. Goed, The Surges, Take It or Leave It.

0: prachtig nummer. Ja, deze die vind ik altijd mooi om weer een keer te horen. Ik ken hem ook van heel vroeger. De Searchers, Take It or Leave It. Het kwam uit 1966. Ik heb hier ik zie een tip binnenkomen nog van Pieter. Nou, ik draai eerst nog even een plaat en dan ga ik die ook noemen. Dit zijn Simon & Garfunkel met het mooie nummer The Sound of Silence uit 1966.
1: Hello.

prachtig nummer, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Ja, ik was met Ed even aan het praten. Daar moet ik heel erg opletten natuurlijk. Maar ik heb hier een mooie plaat. Oh ja, ik zou eerst die tips even doen. Nou, de tip 4. Dit kennen we ook in Nederland. Nou, dat is de vierde tip. En, nou, ik doe daar de volgende plaat, de vijfde, wel even. Maar eerst maar even Cliff Richard, The Day I Met Marie uit 1967.

prachtig. Summer Breeze. Ja, dat zegt waar in van Cliff Richard, The Day I Met Marie, 1967. Nou, ik krijg nou drie appjes binnen met allemaal goede antwoorden. Ik zal even bij de eerste beginnen, die als eerste binnenkwam. Hendrik Stielstra. Ze binnen alle keer ridderen. Dus ze zijn allemaal geridderd. Dat, en dan krijg ik even kijken. Bert en Gea, die kwamen daar achteraan met misschien allemaal een koninklijke onderscheiding gekregen. Nou, dat is ook een goed antwoord. En nou ja, nog weer twee minuten later. Ze kregen een onderscheiding, een lintje, koninklijke onderscheiding. Dat waren de Hans en Mieke. Nou, in één keer drie goede antwoorden op een rijtje. Dan helpen de tips toch wel. Maar Pieter had dus nog een tip 5. Het is een hele eer om mee te maken. En nou ja, de zesde tip en de finale tip, Queen Elizabeth. Nou, klopt ook helemaal. Maar ik zal even het verhaaltje erbij doen. De beste puzzelaars zullen er met de tips wel uitkomen. Nog een beetje extra info over hun verdiensten voor de mensen. David en Jonathan steunen UNICEF. Shirley Bessie steunt Noah's Ark of Noah's Ark Children's Hospital Charity in Wales. Cliff Richard heeft de Sir Cliff Richard Charitable Trust opgericht. Goede doelen wereldwijd. Maar in ieder geval, de oplossing is, wat Pieter dus aangeeft, de artiesten zijn allemaal geridderd door Queen Elizabeth. Ja, David Roger Cook en Jonathan Roger Greenway in 1998. Shirley Bessie in 2000 en Cliff Richard in 1995. Nou, ik heb zoiets, alle drie mogen jullie een mooie plaat aanvragen. En Pieter en Jirke, bedankt voor deze hele mooie, moeilijke drieluik. Ja, dan kan je er de hele avond een beetje over doen. Maar even kijken. Hans en Mieke, Bert en Gea en Hendrik Stielstra. Nou, jullie zoeken nog maar even een leuk nummer uit. Dan ga ik hem wel draaien. Ik heb hier eerst de Cats met het nummer Y uit 1969.

prachtig nummer van de Cats, Why, gezongen door, volgens mij was dat Piet Veerman, maar weet ik niet zeker. Maar het is vanavond vrij druk hier op een lijn, dus ik ben steeds met andere dingen bezig. Dus daar mag gast wel een secretaresse bij. Maar in ieder geval, Ed is weer naar huis gegaan, want ja, Ed wordt ook een dagje ouder. Hij zei, ik word op laatst op een moed, daar was hij vanavond dus even wat eerder. En meestal is hij om 11 uur, maar hij was hier 10 uur al. Goed, Hendrik Stielstra die vroeg nummer aan van de Golden Earring, Back Home, voor zijn goede antwoord in de drieluik.

Back Home markeert de voornaamste muzikale kentering in de ontwikkeling van de Golden Earring. Na de keurige beatmuziek en de Servische psychedelica van 1969 sloeg de harde rockriff van Back Home in als een bom. Op de allereerste editie van Pinkpop 1970 in Geleen, speelden ze de single voor het eerst live voor het publiek. Diezelfde nazomer stond de plaat 5 weken op nummer 1 in zowel de Veronica Top 40 als de destijds nieuwe publieke hitlijst op Hilversum 3. De Hilversum 3 Top 30. Een record voor de groep. In totaal verbleef Back Home respectievelijk 20 tot en 19 weken in de hitparade. Verzoek van Hans en Mieke, die ook de drie luik goed hadden, is eentje van de Marbles, Only One Woman uit 1968.

Here It Comes Again is een nummer geschreven door Barry Mason en Les Reed en uitgevoerd door de Fortunes in 1965. Maar ik heb hier, ja, lukt nog wel, nog een mooie van de Moody Blues. Gaat op het nummer Boulevard de la Madeleine, komt uit 1966.

gecomponeerd door het duo Danny Lane en Mike Pender. Het gaat over een jongeman die verliefd is op een Française en afgesproken heeft op deze straat in Parijs. De liefde bleek van één kant te komen, ze kon niet opdagen. De Franse sfeer wordt weergegeven door accordeonachtige klanken. Fakes zag een ambitieus nummer in dat richting hun grotere succes. Maar Justin Haywood en June Lords moesten nog komen. Die waren er nog niet zo kapot van, maar het is toch een prachtig nummer geworden. Nou, nog eentje voor middernacht van de Bee Gees. Die hebben we vanavond nog niet gehad. Het gaat om het nummer Don't Forget to Remember.

0: ik zie op het klokje, het is bijna middernacht. Dat betekent dat de hittijdmachine over is. Nou, het was vanavond een behoorlijk drukke avond. Met appjes beantwoorden, mailtjes bekijken. Maar ik ben er doorheen gekomen en met plezier. Iedereen bedankt voor de hele vele reacties die ik vanavond had. Ik ben er morgenochtend weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Op Radio Emmeloord om 10 uur. En op Radio Seabreeze om 8 uur.
1: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten dongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.